Dames en heren, let op uw eigendommen, er zijn zakkenrollers actief.

Dit is een pak rammel van de Concertzender. En u gaat luisteren naar het derde deel van een zesdelige serie radiohoorspelen die in 2005 tot 2008 voor de VPRO zijn gemaakt door Worm Rotterdam. De hele serie van 10 hoorspelen is in beperkte oplage in een erg mooi hoesje uitgebracht door Worm Rotterdam en is daar ook te koop. U gaat in deze pak rammel luisteren naar nummer 7 uit de serie, getiteld Flock. Geproduceerd, gecomponeerd en geëdit door Anne LaBerge. Omdat dit hoorspel korter is dan gebruikelijk, krijgt u als toegift nog een aantal werken te horen van Anne LaBerge en Gert-Jan Prins onder de titel United Noise Toys. Maar nu eerst Flock.

0: kakeloep, kakeloep, kloep, klapap. Je stettied, die zit je stettied.
1: Goglop, goglop, klop, glopabop. Je derde, je derde.
2: Kogeloep, kloep, kloep, kloepabop. Je derde, je derde.
3: Goglop, goglop, klop, glopabop. Schiedede, schiedede.

0: stil, jongens. Kijk. Even voor de radio. Eerst jij, Gio.
1: Wat moet ik zeggen?
0: Je moet zeggen, voor het begin. Dit is Radio Klangendoen. Of zou je het ergeren?
1: Dit is Radio Klangendoen.
0: En nou jij, Lotje. Zeg jij maar.
1: Jij.
0: Zeg radio.
1: Wat?
0: Radio. Zeg maar, radio.
1: Nee.
0: Klangendoen.
1: Klangendoen, Luisa.
0: Radio.
1: Wat?
0: Ja, nee. Zeg dan, radio. Zeg maar. Radio. Radio. Klangendoen. Zeg maar. Doetje. Zeg eens radio Klangendoen.
1: Radio.
0: Heel goed. Klang.
1: Klang.
0: Zeg dan. Klangen. Klang.
1: Kijk.
0: Ja.

Electronic Frequencies bij de concertzender in samenwerking met STEM. Een verhaal van historische en...

0: Dit is een pak rammel van de Concertzender. Alle programmagegevens vindt u op onze website www.concertzender.nl.
1: Thank you.

0: Nederlandse bijdrage kan bijna niet gekker wezen. De baggerbeleving. Het is een geluidslandschap van emoties. De compositie is gemaakt door Peter Doendakoff en Hugo Lammerink. En het was eigenlijk onderdeel van een project dat onder andere een expositie behelste. Het materiaal is behalve bij de expositie nog nooit eerder gepubliceerd, dus wij hebben weer eens een première. Ja, het moet niet gekker worden. En de compositie is ontwikkeld voor de 12 pilaren in een ruimte van 400 vierkante meter. Het was op de plek Locus in Tien, waar de expositie plaatsvond, ergens in Rotterdam. Nou, een beetje informatie. Aan de basis van deze compositie staan de volgende emoties en expressies. De tegel, zachte expressies. 1. Luisteren, onherkenbaar. 2. Verbazing, twijfel, vorm. 3. Klinkers. Ja, o, e, u, willekeurige volgorde. 4 woorden, onafhankelijkheid, onafhankelijk over persoon en stad. 5. Zoomen in eigen stijl, best fluiten, volgens de melodie. Nou ja, dan heb je nog de harde reacties, echt omdat we zien zijn. 7. Machine in bedrijf, persoonlijke verlaten. 8. Lachen, 9. Huilen, 10. Poëzie, verhaal in de moederstaal. 11. Zang niet in eigen stijl. 12. Agressie in protest van C.Q. Schreven. 13. Scanderen van C.Q. De stemmen die u gaat horen zijn van Hugo Lammerink, Peter Doendakoff, Stefan Schmid, Rita Vilena, Winnie Chen, Svetlana, Rigo Dietsch, Lotte Bovi, Harvey Naarden, Guido de Groot, Annemarie Ros, Ashkan Esfarani Sharifi, Khadija Zera. Voor het geval u iemand van kent, altijd leuk. Hè? Als je iemand tegenkomt op de radio van, hé, die ken ik. Hé, Khadija Zera. Daar heb ik gisteren nog een patatje mee gegeten. Grappig zijn. Nou, dit was dan weer Dr. Klangendoen nummer 107, de eerste aankondiging. Laat ik maar meteen doorgaan met de tweede aankondiging. Het tweede stuk van de dag is een geluidsstuk via het alom bekende voor degene die deze show volgt, Radia Network. Het is, de naam is Hidden Places. Nou, nu moet ik even omschakelen naar andere taal. What comes to mind if you think of hidden planes or the last place of a place you found for yourself in the utmost wilderness? Four people share their stories. Mountain walk lead to ice elk city across rivers with a strange and beautiful view. A combination of interviews and field recordings, a rough edit done high up in the sky at night in an airplane heading back to Berlin, 30,000 feet above the sea. Speakers, Jonina Marta Anasdotir, Susan Beatty, Haldor Haidar Bjarnason en Charlotte Law. Field recording and production by Gabi Scheffner.
1: Dan gaan we neer, dus alles wat even goed. Just see how I'm going to have.

0: Voordat we gaan bijschenken, een moment. Vogels vliegen snel en hoog. Groen, het gras groeit naar de bladeren. Eenmaal ontdekt het bewust geplaatst. Wielen rollen vlug naar de blauwe hemel. Meester verrast het publiek verfrissend.
1: Jamais voltaremos a ver-nos. Entre nós dois há um mundo pelo meio. Por vezes, de noite, à janela nos detemos, mas são outras as estrelas que vemos. Outros tempos, o Belém. É tão longínquo o vosso país do meu, como a luz da mais funda escuridão. Tão distante, já me separar nas asas do desejo. Eu, o chão do teu porém, se for verdade, que sonhando o impossível que leva a maior dos ensaios à estrela mais inteligível.
2: Das Haus, unterhalb des Tals, lag in einer tiefen Schneelehe. Es war über und über bedeckt mit weißem Schnee, der lag unter einem
3: You forgot
2: Schnee. Und

0: The hidden people or the trolls, sir, are there.
1: Einde van de uitzending. Dit was Dr. Klangendoen.
2: Volgende week het vervolg.

Zoals dat vandaag gebeurt naar Amerika, zo bestond niet. Het ging hooguit 3-4 dorpen verder. Bijna ieder dorp had zijn eigen veiling. Het sociaal systeem de boeren die het land bezaten en de landeloze arbeiders, de niet landbezittende arbeiders, dus de vrouwen die kwamen kuisen, loef kussen. Ja, ook het eigen systeem vertaalde zich ook politiek. Er waren geen politieke partijen. Die werden nooit benoemd. Dat waren gewoon de sussen. De sussen, ik kan het niet vertalen, dit woord. En de duvels. De sussen waren de katholieken. En de duvels waren de niet-confessionele. Dus liberalen, socialisten, anarchisten, communisten zullen hier waarschijnlijk ook... Nee, dat kenden de mensen in totaal niet. Dus ideologie, dat... ontgaat en ook, ze zijn ook allemaal bekend voor het opportunisme. Zegt een boer is rijk en gierig. En die doet niks op. Hoe rijker dat hij is, hoe minder dat hij hem opdoet. Dus ook bijvoorbeeld als de vrouwen die het loof kuisen. Dus de grootste geste die een boer deed, als hij zijn goed verkocht had, als hij op de lokale veiling een goede prijs gehad had, dus dan trakteerde hij extra taart. Ja, dus de petekens,

Mijn naam is Lucas Simonis. Ik ben geboren op 15 februari 1961. Op hetzelfde moment vond er bij het plaatsje Berg, niet zo ver van luchthaven Zaventem in België, de grootste luchtramp plaats uit de Belgische luchtvaartgeschiedenis. Er stortte een vliegtuig neer waarbij er meer dan 70 mensen om het leven kwamen. Ik heb dat nagezocht en het was zo ongeveer precies op het moment dat ik geboren werd dat die luchtramp gebeurde. Ik ga er ook geen betekenis aan verbinden, maar ik vond het wel, het viel me natuurlijk wel op. Ik ben hier nu zo'n beetje aan het rondlopen. Ik word erbij geholpen door Dirk Verdikt. Dirk is een neef van Didier de Paris, een goede vriend van mij. Didier de Paris komt uit deze streek, woont daar niet meer, Dirk dus nog wel, dus hij heeft me Dirk meegestuurd als gids. Didi zei over het accent van dit gebied. Oh, wat de minste klappen gelijk.

0: moeten nu eens eerlijk zijn, hè, en het zeggen gelijk als het is. We moeten nu eens eerlijk zijn en een keer eindelijk zeggen, gelijk als het is. De situatie in Herpes-Kwerps is te vergelijken met Rwanda. Met de Hutus en de Tutsis. Het zijn altijd die van Kwerps die de beste posities hebben in Herpes. Dat kan toch niet? Dat is toch om problemen vragen? Die van Herpes, die hebben zo een pretentie tegen Kwerps. Ik begrijp niet dat Kwerps niet opgenomen is in de lijst van de Verenigde Naties van de onderdrukte volkeren. Je ziet het, hè? Hier zijn we in Herpes, dat is echt, dat is downtown. Hè?
1: Maar dit was toch Kwerps, dacht ik? Je zei net dat dit Kwerps...
0: Ja, zo bedoel ik het. Hè? Dus ik... Hier zijn we in Kwerps, bedoel ik. Het is voor mij ook, je moet het verstaan, ik ben aangegrepen, dat raakt mij, dat pakt mij. Het verdriet van die mensen hier in Kwerps. En de schandelijke, ik zou eigenlijk geen partij mogen trekken, want wij doen dat ook niet. Voor mij is iedereen gelijk. Ik ben geen racist, ik ben totaal niet tegen de mensen van Herpes. Ik ben ook niet tegen de mensen van Kwerps. Ik ben daar ook niet voor. Ik ben daar niet voor. Ik ben daar niet tegen. Wij willen dat heel de wereld gewoon... Allee, verstaat dat, hè? Verstaat het? Ik zie dat je het verstaat, hè?

0: Ja. Wel, dat was gewoon een heel eigenaardige gebeurte. Want ik kon nog een keer goed. Ja. Dat was met de bienen. Dat is juist, ja. Wel, de gebeurte was heel anders, omdat normaal is de gebeurte, komt een kind met zijn kop. Maar hij was dat totaal omgekeerd. Hier kwamen de voeten eerst. En dan, heel eigenaardig, hebben ze gemeld, volgens wat ik gelezen heb, was er te zien, juist boven de knieën, was een heel merkwaardig litteken. Dat was heel, heel raar. En ook, ja, die benen die beweegden al op een andere manier en zo. En dat hij enorm lang geduwd, die gebeurde, die benen zijn heel lang te zien geweest, maar die gebeurde is precies gestopt. En dan in één keer, hop, is dat voet gegaan.
1: Met dat klop van de vlieger, of is dat juist, als dat vlieger valt, boek dat Lucas dan geboren is?
0: Volgens de tijden in de dossiers klopt dat perfect. Zijn de twee tijden gewoon samen, in feite. Dus dat een vlieger is gevallen en op dat ogenblik is ook de gebeurte in Rotterdam gebeurd. Nee. Dat is hetgeen dat ik nog weet van de dossiers, hè, want zeg manneke.
1: Wat ik me afvraag, de tijd in Snokken, is dat hetzelfde als in Rotterdam of is dat een andere tijdzone of zo? Is dat hetzelfde?
0: Ah, nee, hè, dat is hetzelfde. Hè.
1: Ah, ja.
0: Dat is, dat is hetzelfde. Rotterdam of allee, Holland of België, daar zit geen verschil op. Hè. Dat is te klaar.
1: Dus de Lucas, dan is dan eigenlijk geboren. Dus de bevalling heeft lang geduurd, maar hij is dan geboren op het moment dat de vlieger gevallen is.
0: Ah, zo zou dat wel eens kunnen gebeurd zijn. Want ja, ik kan niet op die plaatsen tegelijkertijd zijn. Hè.
1: Nee,
0: ik was in het Lemmeke en als daar een vlieger gevallen is... En, volgens... de dossiers dat ik gezien heb, was dat inderdaad...
1: Om het verstaan.
0: Ah, wel ja, want dat was gelijk dan tijd en mij...
2: Dus wat u suggereert is dat ik voor een gedeelte gereïncarneerd ben in... Dus zeg maar, mijn benen zijn de benen van Vital... hoe heet die? Lemar.
1: Vital Lemar. Lemar.
0: Ja.
1: Hij was van
0: het Lemmeke. Ja, zeker en vast, dat moet je wel zeggen. In het Lemmeke, dat zit al vol, Lemaars.
1: Lemaars,
0: hè. Ja. Maar inderdaad...
1: Ik herinner dat er vandaag nog Lemaars moet in het Lemmeke. Ja, echt van onder Waikhoos begint dat al. Hè. Dus dat zit al in het Lemmeke, hè. Dat is nou spijtig voor de luxe en bieren, maar ze zijn al met een halve voet, ze zijn dan al in het Lemmeke, hè. Is er met één bier al in het Lemmeke.
0: Ja.
1: Maar Luc, daar stond met zijn twee bieren van waar zijn gebeurde in het Lemmeke nou eigenlijk. Hè? Als dat die, hoe heet dat wat weer? Re-in?
0: Abel, op neut zo, reïncarnassen. Dus komt op neut. Helemaal op neut. En volgens...
1: Komt dat tegen. Ja, ja. Tegen ze er waren.
0: Ja, dat is...
1: Re-in.
0: Reïncarnatie zo. En dat is een wonder, hè. Dan Kadij, woont in Rotterdam en dan loopt rond met twee benen van een mens van Slemmeke.
1: Zijn bieren zijn van Slokkenzeer.
0: Ah, natuurlijk.
1: Maas van Holland, maar zijn bieren zijn van Slokkenzeer.
0: De mij mag je niet komen, hè. De mij mag je niet komen.
1: Het eigenlijk een dubbel, is eigenlijk een dubbel nationale klacht.

twee dunne witte streepjes vlak boven mijn knieën. Ja, je ziet het voornamelijk als ik een beetje gebruind ben geraakt. Veel in de zon heb gelopen. Ja, misschien had ik wel beroepsvoetballer kunnen worden. Waar het niet dat ik nogal last van mijn knieën had altijd. Geen knie op slot of knie kapot, maar het, op een of andere manier leek het alsof ze ja, altijd een andere kant op wilden als dat ik, of ik, ja, wat dan ook, de rest van het ik is, wilde. En ik, ja, eigenlijk heel mijn leven al weet ik mijn knieën aan de meest uiteenlopende en vergezochte zaken te stoten. Ze zien er ook tamelijk niet uit, knieën. Rood, littekens, gebutst. En ze blijven maar de verkeerde kant.

kunt dat niet uitleggen. Dat is dag en nacht, het aat niet op. Ik hoop, als ik doe het, zijn dat het dan stopt.

maar verder is er ook zo'n mankel. Er is de leugenmankel. Ja, vooral oude, bejaarde mensen komen zitten en die kiezen dan elkander verhalen op. Dat zijn de plaatselijke Baron van Münchhausen.

0: Die spreekt nooit over wietloof. Ze zeggen altijd loof, loof. En dus het loof, lange, dat is het uithalen, dus de wortelen oogsten. En dan dit, wat je daar ziet, dat zijn de wietloofkoten. En de wietloofkoten, daar wordt het loof gekuist. Dat zijn vrouwen, meestal vrouwen, die heel weinig betaald worden. Het heeft vooral een sociale functie. Daar worden alle roddels verteld, van die heeft een relatie met die, die is in verwachting en die heeft kanker. Hè. Dat functioneert als een sociaal gegeven. En je hoort, we spreken ook over petekens. Petekens zijn, komt van patisserie, van het Frans, van de taartjes. Dus als een boer goed geboerd heeft, als hij op de veiling veel geld gekregen heeft, dan uitziet dat ook in de taartjes. Dus zijn huurdere taartjes.
1: U heeft in deze pakrammel kunnen luisteren naar de derde van 6 hoorspelen die zijn gemaakt door Worm Rotterdam. Getiteld Waar doen de mensen klappen gelak als donna bassen? Door Didi de Paris en Lucas Simonis, die dit programma ook samenstelden.

0: eerste marsjoer ble det avduket en bronsestatue av Mata Hari i den nederlandske byen Leeuwarden utenfor det hus der hun ble født for 100 år siden. Og så ser vi hjemme i Norge dine inne til å samle sammen det som finnes av chauvinisme og entusiasme. Anne-Karine Strøm klar på scenen for å gjøre en innsats for oss. Den norske teksten også skrevet av Philip Kruse og melodien av Anne-Karines mann Frode Tignes. Det jo et artig poeng at titelkvinnen Mata Hari nettopp var nederlandsk selv, om hun til tider utgav seg som noe ganske annet. Spionkvinnen som ble henrettet av franskmennene for å ha gitt tyskerne farlige opplysninger under Første verdenskrig, ble senere en legende. Den 13. mars i år ble det avduket en bronsestatue av Mata Hari i den nederlandske byen Leeuwarden utenfor det hus der hun ble født for 100 år siden.
1: Er zijn van die dingen die een normaal mens niet kan begrijpen. En ook ik niet kan begrijpen. Maar je bent ermee geboren. Het zit in de genen, zoals mijn moeder dan zei. Of liever gezegd, het zit in het bloed en daar heb ik ervan gemaakt. Het zit in de genen. En wat zit er dan in de genen? Iets waar je eigenlijk helemaal niks aan kan doen. Namelijk dat je familie bent van Margrethe Zelle, voor de buitenwereld bekend als Mata Hari. Daar kan je niks aan doen, dat is nou eenmaal een feit. Ik ben een achterneef van Mata Hari. En daar kan je niks aan doen. Hooguit het als positief ervaren. En laten we dat dan maar doen. Maar hoe is Mata Hari dan geworden tot Mata Hari? Nou, uiteraard is hij ooit een keer geboren. En dat was in 1867... Dus dat is een tijdje geleden. Als dochter van Adam Zelle en Antje van der Meulen. Die familie van der Meulen is trouwens meerdere keren ingetrouwd in de familie Zelle. Want ook Otto Hermanus Zelle is getrouwd geweest met een van der Meulen. Namelijk een zus van die Antje. Maar goed, oké, dat gebeurde dan wel eens in die tijd. En daar kan je dan uiteindelijk niks gaan doen. Kom ik later nog eens op terug. Maar hoe is Mata Hari geworden? Mata Hari is geworden te beginnen bij haar echtscheiding.

0: één kant best zelfstandige vrouw. Maar ja, voor een vrouw in die tijd, begin vorige eeuw, was het natuurlijk heel erg lastig om überhaupt een vorm van zelfstandige vrouw. En zeker als je dus zoals Margaretha gewend was toch van een beetje goede huizen te komen. Haar vader was failliet gegaan, dus wordt het voor haar des te moeilijker om een bestaan op te bouwen. Want ze had niet echt een vak geleerd. Ze heeft wel een poging gedaan om kleuterlijster te worden. Dus daar is ze in Leiden gaan studeren. Naar men zegt is dat een mislukking geworden omdat ze een relatie met de directeur van de school had. En de vrouw van de directeur vond dat toch wat minder. Zullen we het daar dan op houden. Maar goed, dat is naar men zegt, want er is niet verder erg weinig over bekend. Maar ja, tante Hieke die had wel een vak geleerd. Die was lerares nuttig handwerken. Dus die kon in haar eigen onderhoud voorzien. Maar die was qua typje wel ook een beetje die op de voorgrond trad. Tante Hieke was ook een figuur die heel Friesland doorreisde. Met het voordragen van gedichten. Mm-hmm. Reciteren noemen ze dat in die tijd. Er waren ook wedstrijden in. En daar had ze dus zeg maar een lokale bekendheid mee. En dat is eigenlijk ook een beetje dat typje wat Maarten Haaien over. Die wil toch wel een beetje niet per se in de superpublieke belangstelling staan. Dat is natuurlijk naar de hand wel.
1: Maar ze vinden het wel fijn als de aandacht komt.
0: Maar wel, ja.
1: Dus gewoon in feite een podiumkunstenares was het.
0: Precies. Ja. Dus, en, dat is,
1: en wat jij natuurlijk ook een beetje geërfd hebt of
0: ja,
1: zo.
0: Ja, dat
1: of
0: heb
1: niet?
0: Ik ook. Mijn moeder zegt, zit in de genen. Dus.
1: Ja.
0: Maar het is ook zo'n typje die dan niet per se wereldberoemd hoeft te zijn. Maar wel een beetje dat publiek, dat proeven.
1: Ja.
0: Dat was tante Hieke ook wel. En daar kan ik dan een beetje aan herleiden hoe Mata Hari dan geweest moet zijn. En tante Hieke en tante Ibeltje, die hebben Mata Hari ook ontmoet. Die kennen Mata Hari als nicht.
1: Ja.
0: In die periode dat ze korte tijd in Sneek geworden.

0: beste Edward. Zoals u beiden waarschijnlijk bekend is, ben ik in een echtscheidingsproces gewikkeld. Opgehitst en aangestoken door anderen is die per Barbara thans in volle gang en ik kan de enorme uitgaven hieraan verbonden op dit ogenblik en ineens niet uit mijn pensioen bestrijden. Proceskosten, onderhoud van vrouw en kind, enfin, te veel om in een brief te behandelen, kan ik niet ineens betalen. Nu heb ik een polis van levensverzekering van de Algemene Maatschappij van Levensverzekeringen en Lijfrente te Amsterdam. En wil de Hollandse Voorschotbank al hier mij op die polis als onderpand 1200 gulden lenen. Met bepaling dat ik per jaar 100 gulden zal afbetalen. Aan deze voorwaarden kan ik goddank gemakkelijk voldoen. Maar ik moet twee borgen hebben. De eerste is Louise. Wilt gij de andere zijn? Norman vroeg ik het, maar deze heeft zich onder verschillende voorwendsels eraf gemaakt. En tot wie zal ik mij nu anders wenden? Wilt gij mij enigszins spoedig antwoorden? Lust tot schrijven ontbreekt mij ten gevolge van zenuwoverspanning door al de emoties der laatste dagen. Ontvang beide de beste groeten van Totus Tus John. Och, als het enigszins kan, doe het dan. Vrienden staan zo ver in dagen van leed en nood, dat ondervind ik niet.
1: Well, if the joke is as good as that, I like to hear it. Or maybe it's too bad for me to hear it.
2: No. Our poor friend Dubois here says that you are a spy.
3: I mean, at least my thoughts will always be with you.
4: She was an exotic dancer in Paris at the height of the Belle Epoque. She was the object of sexual desire for wealthy men, ambassadors, and high-ranking officers. She was Mata Hari, the dancer, the spy, one of the great names of World War I espionage. Novels, movies, even video games, and a young Indiana Jones episode have channeled a character that is now the stuff of legends. A shrewd, manipulative femme fatale spying and double-crossing on both Germany and the Allies at the height of World War I, motivated only by greed and the need to maintain an extravagant lifestyle. She was Margarita von Zell, also known as Mata Hari, also known as Agent H21 of the German Secret Service. She was accused of causing the death of 50,000 French soldiers and met her deserved fate in front of a firing squad on a cold October morning in 1917.
5: Hoogedel gestrenge heer. Dit is een brief van meneer Bronsgeest, op 30 maart 1904, vanuit de Schaftlevenstraat nummer 28. De brief is gericht aan E.D.H. McLeod. En dat is op dat moment de ex-man van Margaretha Zelle. Aangezien hij dus een ex-knilofficier was, werd hij aangesproken met hoog edel gestreng heer. Er is geen redden meer aan. Ik heb er heel lang discours met haar gehad. Maar ze wilde van het toneel niet verder weten en voelde zich meer aangetrokken tot een ander leven, waarmee ze hier ook reeds een begin heeft gemaakt. De bewuste man, namelijk V, heeft haar volgens haar zeggen zakelijk niet geëxploiteerd, maar wel iemand anders die heeft dan ook in haar onderhoud voorzien gedurende de maand maart. En laten we het even hebben over het geleende geld, maar niet praten. Dat hoort bij mijn goede wil om haar te helpen. Haar juiste adres was Zoete Straat, maar Dien Veen is alweer uit het zicht. Het is een grote poen en niemand wil met die vent te doen hebben. De andere bewuste heer, meneer van Eperum, is assuradeur in Schiedam. Met hem is zij naar Amsterdam gegaan en in een hotel gaan logeren. Behandel haar niet hard, generaal. Ze is, geloof ik, de wanhoop nabij en in staat zich van kant te maken. Ze wil het liefste naar Parijs. Ze weet dat ik u alles schrijf. Maar als u nog kan helpen, gaarne. Als u haar wilt schrijven, stuur haar dan een brief dan aan mij. Dan kan ik het haar op het juiste adres bezorgen. Want ze is, meen ik, verhuisd. Hoogachtend, Bronsgeest. Er is natuurlijk een verschil van mening over wat meneer Bronsgeest hier schrijft. En laten we dan de feiten maar even in het midden laten. Ten meer ook omdat het volstrekt onduidelijk is of dit nou de waarheid is. Of dat dit een verdraaide waarheid is, zoals meneer Bronsgeest, haar theaterproducent, dat zich voor ogen had. Want hij voelde zich natuurlijk ook wat benadeeld. Omdat Margrethe zich uit zijn toneelgezelschap had teruggetrokken. Dan verdwijnt Margrethe op een gegeven moment naar Parijs. En ja, dan gebeurt er het volgende.
1: No, you mustn't.
3: But you are so beautiful.
6: His excellent secretary, please.
1: Leave him out of this. He's innocent. You can't.
6: Oh, this is General Shubin speaking. I must speak to his excellency at once.
1: I'm warning you. Don't do it.
6: Hello, your excellency. I'm coming to the embassy at once. I must speak to you on a most urgent matter.
1: Shubin, if you don't stop.
6: Hello, excellency.
1: Shubin!

0: lange na niet die type vrouw die ze later zou worden. Maar goed, ze zijn maar wel...
1: Was ze al een beetje ouder toen ze beroemd werd?
0: Ja, ja.
1: Hoe oud was ze dan?
0: Nou, moet ik even nadenken, ik heb die jaartallen niet goed in mijn hoofd zitten, ben ik even eerlijk in. Maar ze was al getrouwd geweest met meneer McLeod. Mm-hmm. Twee kinderen, gescheiden. Ze is van 1876 en we praten nu over 1904 en 1905.
1: Ja, ja, ja.
0: Dus dat was eigenlijk het moment dat ze 1903 geloof ik dat ze officieel
1: tegen de rond de 30 dan was.
0: Dus het was rond de 30 voordat ze echt
1: ja, ja, ja.
0: De richting het echte podium ging.
1: Ja, precies.

0: Hey, maar even over jouw project, hè. jij wil haar dus, jij wil iets met haar leven doen voordat ze naar Parijs ging, want ze ging in 1904 naar Parijs.
1: Eind 1904, begin 1905, de tweede keer, ze was al eerder in Parijs geweest. Daar had ze, was ze schildersmodel geweest, maar ook mannequin bij voor diverse modewinkels. In die tijd, als de dames daar met kleding gingen uitzoeken, hadden ze mannequins die de kleding showden. Dat was er één van. En ze had zoveel oneerbare voorstellen gekregen dat ze eigenlijk weer uit Parijs teruggekeerd was, want in die tijd wilde ze nog een deugdzaam leven leiden. Haar dochter was op dat moment nog in leven, Nol. En zij, die was bij haar vader, dus haar ex-man. Maar zij wilde ook de voogdij over haar dochter hebben. Nou, dat kon in die tijd alleen als jouw vrouw zijnde een deugdzaam leven leiden. Dus ze had toen nog het idee dat ze een, tussen haakjes, deugdzaam leven wilde leiden. Maar goed, op een gegeven moment zag ze wel in dat dat niet ging worden. En heeft ze besloten om op de oneerbare voorstellen dan toch maar in te gaan. Wat kort door de bocht te zeggen.
0: En haar dochter ging, ging dood?
1: Ja, die overleed, ja. Ja.
0: En een ziekte of zo?
1: Nou, eigenlijk is dat ook een heel verhaal apart. Syphilis. Daar ging hij toen nog behoorlijk aan dood, zeg maar zo.
0: Maar die dochter, hoe oud was die dan?
1: Of 20, 22 inmiddels.
0: Oh, toch wel.
1: Ik weet het niet precies uit mijn hoofd, zou ik even na moeten kijken, precies die leeftijd. Maar ze waren teruggekeerd, haar man, meneer McLeod, die bleek syphilis te hebben. Dus op het moment dat hij al met Greta ging trouwen, was hij al besmet met syphilis. Dus dat heeft hij overgedragen, zowel aan Margreet, maar ook aan de kinderen die uit Margreet geboren zijn. En het jongetje, die is in India al ziek geworden. En men behandelde syphilis in die tijd met arsenicum.
0: Oh, wat een goed idee.
1: Ja. En nou ja, mensen met een sterke gezondheid, die overleefden dat wel. Maar als je wat zwakkere gezondheid had, nou, dan
0: was je er geweest.
1: Dan was je er geweest, nou, zo ook met dat kind dus. En men heeft dat toen een beetje verdoezeld door te zeggen dat de baboe het kind slecht verzorgd had. En nou ja, weet je, maar in wezen is het zo, het kind is gewoon doodgegaan aan de arsenicum. En ook na de hand, maar dat heeft zeer lange gevolgen gehad. Dus ook de dochter uiteindelijk in Nederland, ver na de scheiding, is die dochter uiteindelijk daar ook aan overleden.
0: Was dat ook iets met die scheiding te maken? Dat,
1: in zoverre, het verhaal is op dat punt ook tweeledig. Aan de ene kant, meneer McLeod, die hield zich ook, hield hem niet in de broek, zullen we zeggen. Ook in Indonesië niet, in India. Maar ook, of ze daar gebruik van gemaakt heeft of niet, dat weet men niet. Maar in ieder geval is bekend dat Margaretha ook in India in de belangstelling stond van diverse heren. En zij flirte graag. Dus of daar werkelijk ook dingen gepasseerd zijn, dat is verder een beetje een onbekend gegeven. Maar wel bekend gegeven is dat ze wat flirterig gedrag vertoonde. Dus aan de ene kant had je meneer McLeod, die hem niet in de broek hield, om het dan zo maar eens te zeggen. Maar dan ook een Margaretha, die toch als officiersvrouw enige aanzien genoot en toch graag wat flirterig gedrag tentoonspreidde.
0: Ja.
2: Entre ellos estaba Mata Hari, la exótica espía doble que se convirtió en un mito de su profesión. Margaret Gertrude Selen nació el 7 de agosto de 1876 en New Worden, Holanda. Hija de Adam, sombrerero de profesión, y Antje, que falleció cuando Margaret era...

0: Oh, maar dat zal dan toch wel een flinke invloed op haar gehad hebben. Ja. Als je kinderen doodgaan.
1: Ja.
0: Hoewel haar dochter ging pas later dood.
1: Ging pas later dood. En dat was eigenlijk voor haar dan ook de reden om het idee van een deugdzaam bestaan los te laten.
0: Wanneer stierf haar dochter dan? Welk jaar?
1: 1905. Ja. Begin 1905. Dus als ik dat ook moet zeggen.
0: Ja, dus zij dachten daar nog wel. Ze voelden zich wel in zonde leven. Als het,
1: Ja, kijk. Tegenwoordig zou je zeggen van, joh, waar maak je druk over?
0: Ja.
1: Maar in die tijd was dat nog een gegeven, zullen we zeggen.
0: Ja.
1: Zelfs een toneelspelster, die gewoon van haar vak toneelspelster, die werd al vaak als een dubieuze vrouw beschouwd. Want ja, hè, dat was toch... Ja.
2: This story of love is a tragic one. A beautifully seductive dancer with exotic looks. The most beloved entertainer at Moulin Rouge in Paris, she is Mata Hari. There is a new musical in town that has everyone abuzz. It's a star-studded production of Mata Hari. A musical that's getting attention from the global arena. Let's see how the story unfolds on the Korean stage.
3: 신사승 여러분, 기대하십시오. Mata Hari!
2: Mata Hari is the captivating exotic dancer who was executed after being accused of being a double agent during World War I. The musical Mata Hari brings the tale alive through beautiful music and dance numbers. After her performances in various musicals, Ok Joo-hyun has become quite the diva of the musical stage. For this production, she transforms into the seductive femme fatale Mata Hari, mesmerizing audiences with her beautiful vocals and sensual aura.
4: 처음 제일 받았을 때 이 실존 인물이면서 정말 백령소년 이런 여성이 있었다는 것 자체가 놀라웠고 그런 매력적이면서도 가엽고 드라마틱한 삶을 살았던 그녀를 무대 위에서

Het eerste optreden van Margaretha in Parijs. In dat beroemde museum onder begeleiding van Gamelan Muziek. Daar schrijft een ooggetuige iets over. Een ooggetuige schreef hierover: ik heb haar gezien. Jaren geleden in haar bloeitijd, als je het zo mag noemen. Zij was toen nog een verblindende mooie vrouw en maakte een parodie van karaktervolle Indische dans. Maar dat merkten de Fransen niet eens. Ze was een rijpe vrouw, mooi en wellustig, zinnenbedwelmende schoonheid. Mata Hari verscheen op kunstenaarsfeesten te Montmartre en in voorname salons en van de internationale wijk van de Champs-Élysées en het Arc de Triomphe en de Bois de Boulogne, waar zij met een zwaar accent sprak en vaak conversaties begon met de zin: ik, in mijn jeugd, toen ik voor de Redia danste aan de oevers van de Ganges. Het was natuurlijk een leugen, dames en heren, want de Ganges liggen niet in Indonesië, maar het ligt in India. Maar dat maakte niet uit. De Parijzenaars die wilden alles wel geloven wat Margaretha zelf deed onder de naam Mata Hari, want het was een nieuw fenomeen. En men dacht oprecht dat zij een Indonesische tempeldanseres was, gezien haar kleding en haar manier van doen. Maar ja, dat alles was een illusie. Was namaak, was nep. Maar ja, goede nep is ook een kunst. Een kunst die zij tot grote hoogte wist op te sturen.

Gravenhage, 7 juli 1904. Hoogedel gestrenge heer, dinsdagmorgen ontving ik van u een brief voor mijn nicht Margaret, die gisteren woensdag voor 3 weken van ons vertrokken is naar Parijs en nu nog geen bericht van haar ontvangen. Hebben wij dus besluiten de brief te openen en na hem gelezen te hebben, acht ik mij verplicht u met het een en ander in kennis te stellen. Na vertrek van u is ze 14 dagen bij ons geweest. 3 of 4 keren 's weeks naar Rotterdam te spelen en of leren voor het toneel van Bronsgeest. Daar ze met bekend was. Daarna heeft ze 1 maand een kamer bewoond omdat het reizen te lastig was en kostbaar. Ik vroeg haar, waar heb je geld van? Toen zei ze, van Bronsgeest. En dat heb ik haar later gezegd is een leugen. Meer krijg ik niet te weten. De maand was om. Bronsgeest is u bekend. In een besloten brief van haar kan u lezen wat ze ons schreef. Toen uit medelijden hebben we haar weer ontvangen. Van de 14 dagen is het 9 weken geworden. Nederlands toneel, geld gekost